0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Drie uur eet jij Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektro-specialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen.

Wij maken Edam Volendam wakker. Elke dag bij jou. LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de N203 Alkmaar-Amsterdam. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 is de vertraging ongeveer 20 minuten. En op de N244 Alkmaar-Edam bij Westgrafdijk een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitaire experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Uit een enquête van gemeente Waterland en Landsmeer, provincie Noord-Holland en vervoerregio Amsterdam, blijkt dat de pont tussen Ilpendam en Landsmeer meer is dan een oversteekpunt. Gebruikers waarderen de directe verbinding, het uitzicht en de sociale ontmoetingen. Tegelijkertijd ervaren sommige beperkingen door vaartijden en storingen. De resultaten worden meegenomen in onderzoek naar een mogelijke fiets- en voetgangersbrug ter vervanging. Emiel Karregat uit Edam-Volendam is unaniem benoemd tot voorzitter van de MRA-raadtafel. De benoeming vond plaats op 10 juni tijdens de eerste vergadering na de gemeenteraadsverkiezingen. Philippe van Ham uit Haarlemmermeer en Jack Schone uit Lelystad worden vicevoorzitter. De MRA-raadtafel adviseert het bestuur van de metropoolregio Amsterdam, een samenwerkingsverband van 30 gemeenten en 2 provincies. Met het WK voetbal in volle gang roept de gemeente inwoners op om vlaggen en versieringen minimaal 4 meter boven de weg te hangen. Te laag hangende vlaggen kunnen hinder en gevaarlijke situaties veroorzaken voor hulpdiensten en grote voertuigen. Versieringen moeten stevig worden bevestigd om losrijden te voorkomen. De gemeente benadrukt dat rekening houden met groot verkeer de veiligheid in straten waarborgt. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: In je auto, op je werk of op het IJsselmeer. Deze lente luister je naar de LOVE.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand in een sportschool bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie er 1 zwaar gewond is. De brand sloeg over naar een flat en 400 mensen zijn geëvacueerd. De gemeente Utrecht wil bekijken of de marathon in de stad op een ander moment kan worden gehouden en gaat met de organisator in gesprek. Vorige maand raakten mensen bij het hardloopevenement onwel door de hitte en overleed daardoor een man van 22. De Amerikaanse popster Ariana Grande eist dat het Witte Huis een video verwijdert waarbij haar muziek is gebruikt. Haar nummer Bye is onder een anti-immigratievideo gezet waarop federale agenten mensen arresteren en boeien. Het weer, veel bewolking en buien, soms ook zon bij 16 tot 19 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tot en met 21 juni is de Koemarkt in Purmerend het middelpunt van Zomers Purmerend. Bezoekers kunnen genieten van muziek, beachpadel en beachvolleybal. Zaterdag 13 juni wordt op de Kaasmarkt en in de Breedstraat en Dubbele Buurt een zomerse markt georganiseerd. Meer informatie is te vinden op zomerspurmerend.nl. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven, in plaats van per provincie. Op de kermissen van zowel Edam als Volendam verdwijnen dit jaar de botsauto's door nieuwe indeling van de kermisterreinen. Op het Edamse Damplein maakt de verplaatsing van de Polip ruimte voor een extra familieattractie. In Volendam keert het reuzenrad terug, samen met de Phantom en de Maximum. Kermisorganisator Bureau de Kermisgids noemt de afname van botsauto's een landelijke trend.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Deze vrijdag verloopt overwegend bewolkt in het IJsselmeergebied. Regenfronten blijven een beetje in de buurt hangen, zeg maar. En dat betekent in het algemeen tamelijk veel bewolking in Edam en Volendam. Af en toe komt de zon er mogelijk nog even doorheen. En anders regent het een beetje. Lichte regen is het meestal. De wind uit het zuidwesten maakt het koel. Er waait een matige tot krachtige wind, windkracht 5 tot 6. De middagtemperatuur komt niet veel hoger dan een graad of 16, 17. Op de zaterdag is het wat beter, nauwelijks buien en de zon die komt er wat meer aan te pas. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de N203 Alkmaar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9 is de vertraging 10 minuten. En op de N246 Westgrafdijk Beverwijk 5 minuten oponthoud bij Krommenie. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeente Edam-Volendam ontwikkelt nieuw beleid voor het sociaal domein en vraagt inwoners en organisaties om inbreng via een online vragenlijst. Het sociaal domein omvat hulp bij zelfstandig wonen, ondersteuning voor jongeren en gezinnen en hulp bij werk en inkomen. De gemeente stelt één integraal plan op om problemen vroeg aan te pakken, zwaardere hulp te voorkomen en ondersteuning betaalbaar te houden. In juni staat op de Zuiderweg in Zuidoost-Beemster een snelheidsbord met teller als onderdeel van de campagne Snelheid in de vervoerregio Amsterdam. Het bord meet rijsnelheden en toont uitsluitend bestuurders die zich aan de maximumsnelheid houden. Hoe hoger de teller, hoe meer mensen de snelheid respecteren. Het tijdelijke bord is gericht op bewustwording en gedragsverandering in het verkeer. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Deze lente hoor en zie je de LOVA op radio en tv via de app, online en via je smart speaker.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
5: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
4: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
6: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
4: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Horen-Zaanstad staat bij Purmerend een file van 8 kilometer. Vertraging is ongeveer 10 minuten. En op de N203 Alkmaar-Amsterdam voor de aansluiting met de A9 25 minuten vertraging. Op de N244 Alkmaar-Edam bij Westgrafdijk ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
9: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Met een enquête van gemeente Waterland en Landsmeer, provincie Noord-Holland en vervoerregio Amsterdam, blijkt dat de pont tussen Ilpendam en Landsmeer meer is dan een oversteekpunt. Gebruikers waarderen de directe verbinding, het uitzicht en de sociale ontmoetingen. Tegelijkertijd ervaren sommige beperkingen door vaartijden en storingen. De resultaten worden meegenomen in onderzoek naar een mogelijke fiets- en voetgangersbrug ter vervanging. Emiel Karregat uit Edam-Volendam is unaniem benoemd tot voorzitter van de MRA-raadtafel. De benoeming vond plaats op 10 juni tijdens de eerste vergadering na de gemeenteraadsverkiezingen. Philippe van Ham uit Haarlemmermeer en Jack Schone uit Lelystad worden vicevoorzitter. De MRA-raadtafel adviseert het bestuur van de metropoolregio Amsterdam, een samenwerkingsverband van 30 gemeenten en 2 provincies. Met het WK voetbal in volle gang roept de gemeente inwoners op om vlaggen en versieringen minimaal 4 meter boven de weg te hangen. Te laag hangende vlaggen kunnen hinder en gevaarlijke situaties veroorzaken voor hulpdiensten en grote voertuigen. Versieringen moeten stevig worden bevestigd om losrijden te voorkomen. De gemeente benadrukt dat rekening houden met groot verkeer de veiligheid in straten waarborgt. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Deze vrijdag verloopt overwegend bewolkt in het IJsselmeergebied. Regenfronten blijven een beetje in de buurt hangen, zeg maar. En dat betekent in het algemeen tamelijk veel bewolking in Edam en Volendam. Af en toe komt de zon er mogelijk nog even doorheen. En anders regent het een beetje. Lichte regen is het meestal. De wind uit het zuidwesten maakt het koel. Er waait een matige tot krachtige wind, windkracht 5 tot 6. De middagtemperatuur komt niet veel hoger dan een graad of 16, 17. Op de zaterdag is het wat beter, nauwelijks buien en de zon die komt er wat meer aan te pas. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files in Noord-Holland, onder andere op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend 5 minuten oponthoud. Op de N242 Middenmeer-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer 10 minuten vertraging. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk voor de aansluiting met de N514 ook bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1, streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
3: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
4: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
7: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
6: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
8: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
6: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het Adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
0: LOVE Verkeer.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je.
12: Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
13: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
16: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
17: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
18: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tot en met 21 juni is de Koemarkt in Purmerend het middelpunt van Zomers Purmerend. Bezoekers kunnen genieten van muziek, beachpadel en beachvolleybal. Zaterdag 13 juni wordt op de Kaasmarkt en in de Breedstraat en Dubbele Buurt een zomerse markt georganiseerd. Meer informatie is te vinden op zomerspurmerend.nl. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven, in plaats van per provincie. Uit een enquête van gemeente Waterland en Landsmeer, provincie Noord-Holland en vervoerregio Amsterdam blijkt dat de pont tussen Ilpendam en Landsmeer meer is dan een oversteekpunt. Gebruikers waarderen de directe verbinding, het uitzicht en de sociale ontmoetingen. Tegelijkertijd ervaren sommige beperkingen door vaartijden en storingen. De resultaten worden meegenomen in onderzoek naar een mogelijke fiets- en voetgangersbrug ter vervanging. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Deze vrijdag verloopt overwegend bewolkt in het IJsselmeergebied. Regenfronten blijven een beetje in de buurt hangen, zeg maar. En dat betekent in het algemeen tamelijk veel bewolking in Edam en Volendam. Af en toe komt de zon er mogelijk nog even doorheen. En anders regent het een beetje. Lichte regen is het meestal. De wind uit het zuidwesten maakt het koel. Er waait een matige tot krachtige wind, windkracht 5 tot 6. De middagtemperatuur komt niet veel hoger dan een graad of 16, 17. Op de zaterdag is het wat beter, nauwelijks buien en de zon die komt er wat meer aan te pas. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A7 Horen-Zaanstad staat bij Purmerend een file van 8 kilometer, vertraging is 10 minuten. Zo'n ongeluk gebeurt op de A10 bij Amsterdam-Oud-Zuid. Er zijn twee rijstroken dicht, dat kost je vanaf Amsterdam over Amstel een kwartier. En op de N203 Alkmaar Amsterdam voor de aansluiting met de A9 ook een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Emiel Karregat uit Edam Volendam is unaniem benoemd tot voorzitter van de MRA-raadtafel. De benoeming vond plaats op 10 juni tijdens de eerste vergadering na de gemeenteraadsverkiezingen. Philippe van Ham uit Haarlemmermeer en Jack Schone uit Lelystad worden vicevoorzitter. De MRA-raadtafel adviseert het bestuur van de metropoolregio Amsterdam, een samenwerkingsverband van 30 gemeenten en 2 provincies. Op de kermissen van zowel Edam als Volendam verdwijnen dit jaar de botsauto's door nieuwe indeling van de kermisterreinen. Op het Edamse Damplein maakt de verplaatsing van de Polip ruimte voor een extra familieattractie. In Volendam keert het reuzenrad terug, samen met de Phantom en de Maximum. Kermisorganisator Bureau de Kermisgids noemt de afname van botsauto's een landelijke trend. Gemeente Edam-Volendam ontwikkelt nieuw beleid voor het sociaal domein en vraagt inwoners en organisaties om inbreng via een online vragenlijst. Het sociaal domein omvat hulp bij zelfstandig wonen, ondersteuning voor jongeren en gezinnen en hulp bij werk en inkomen. De gemeente stelt 1 integraal plan op om problemen vroeg aan te pakken, zwaardere hulp te voorkomen en ondersteuning betaalbaar te houden. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
0: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Je kunt je zelfvertrouwen vandaag een boost geven, mocht je daar behoefte aan hebben. Door vandaag iets te gaan doen dat je altijd wel wilde, maar tot op heden niet durfde.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Met het WK voetbal in volle gang roept de gemeente inwoners op om vlaggen en versieringen minimaal 4 meter boven de weg te hangen. Te laag hangende vlaggen kunnen hinder en gevaarlijke situaties veroorzaken voor hulpdiensten en grote voertuigen. Versieringen moeten stevig worden bevestigd om losrijden te voorkomen. De gemeente benadrukt dat rekening houden met groot verkeer de veiligheid in straten waarborgt. Tot en met 21 juni is de Koemarkt in Purmerend het middelpunt van Zomers Purmerend. Bezoekers kunnen genieten van muziek, beachpadel en beachvolleybal. Zaterdag 13 juni wordt op de Kaasmarkt en in de Breedstraat en Dubbele Buurt een zomerse markt georganiseerd. Meer informatie is te vinden op zomerspurmerend.nl. Emiel Karregat uit Edam-Volendam is unaniem benoemd tot voorzitter van de MRA-raadtafel. De benoeming vond plaats op 10 juni tijdens de eerste vergadering na de gemeenteraadsverkiezingen. Philippe van Ham uit Haarlemmermeer en Jack Schone uit Lelystad worden vicevoorzitter. De MRA-raadtafel adviseert het bestuur van de metropoolregio Amsterdam, een samenwerkingsverband van 30 gemeenten en 2 provincies.
1: Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Ook op je smartspeaker is dit de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
2: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8... In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. Zoals op de A7, Hoorn richting Heerenveen. Bij Brezandijk heb je 10 minuten oponthoud. En op de N203, Alkmaar richting Amsterdam. Tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 heb je een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
14: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag half stok. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd. Anders trekken ze zich terug. Dat zou betekenen dat het Marengo-proces pas in 2028 verder gaat. Het dossier telt 90.000 pagina's. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hij was 88 jaar. Het weer, grijs en regenachtig, met soms wat zon. Het wordt 18 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In juni staat op de Zuiderweg in Zuidoost-Beemster een snelheidsbord met teller, als onderdeel van de campagne Snelheid in de vervoerregio Amsterdam. Het bord meet rijsnelheden en toont uitsluitend bestuurders die zich aan de maximumsnelheid houden. Hoe hoger de teller, hoe meer mensen de snelheid respecteren. Het tijdelijke bord is gericht op bewustwording en gedragsverandering in het verkeer. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven, in plaats van per provincie. Op de kermissen van zowel Edam als Volendam verdwijnen dit jaar de botsauto's door nieuwe indeling van de kermisterreinen. Op het Edamse Damplein maakt de verplaatsing van de polip ruimte voor een extra familieattractie. In Volendam keert het reuzenrad terug, samen met de Phantom en de Maximum. Kermisorganisator Bureau de Kermisgids noemt de afname van botsauto's een landelijke trend.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Deze vrijdag verloopt overwegend bewolkt in het IJsselmeergebied. Regenfronten blijven een beetje in de buurt hangen, zeg maar. En dat betekent in het algemeen tamelijk veel bewolking in Edam en Volendam. Af en toe komt de zon er mogelijk nog even doorheen. En anders regent het een beetje. Lichte regen is het meestal. De wind uit het zuidwesten maakt het koel. Er waait een matige tot krachtige wind, windkracht 5 tot 6. De middagtemperatuur komt niet veel hoger dan een graad of 16, 17. Op de zaterdag is het wat beter, nauwelijks buien en de zon die komt er wat meer aan te pas. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N244 Alkmaar richting Edam heb je tussen Alkmaar en Westgrafdijk 10 minuten oponthoud. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk heb je bij Krommenie nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeente Edam-Volendam ontwikkelt nieuw beleid voor het sociaal domein en vraagt inwoners en organisaties om inbreng via een online vragenlijst. Het sociaal domein omvat hulp bij zelfstandig wonen, ondersteuning voor jongeren en gezinnen en hulp bij werk en inkomen. De gemeente stelt één integraal plan op om problemen vroeg aan te pakken, zwaardere hulp te voorkomen en ondersteuning betaalbaar te houden. Uit een enquête van gemeente Waterland en Landsmeer, provincie Noord-Holland en vervoerregio Amsterdam blijkt dat de pont tussen Ilpendam en Landsmeer meer is dan een oversteekpunt. Gebruikers waarderen de directe verbinding, het uitzicht en de sociale ontmoetingen. Tegelijkertijd ervaren sommige beperkingen door vaartijden en storingen. De resultaten worden meegenomen in onderzoek naar een mogelijke fiets- en voetgangersbrug ter vervanging. Tot en met 21 juni is de Koemarkt in Purmerend het middelpunt van Zomers Purmerend. Bezoekers kunnen genieten van muziek, beachpadel en beachvolleybal. Zaterdag 13 juni wordt op de Kaasmarkt en in de Breedstraat en Dubbele Buurt een zomerse markt georganiseerd. Meer informatie is te vinden op zomerspurmerend.nl. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Taghi in de EBI in Vught. Taghi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven, in plaats van per provincie. Op de kermissen van zowel Edam als Volendam verdwijnen dit jaar de botsauto's door nieuwe indeling van de kermisterreinen. Op het Edamse Damplein maakt de verplaatsing van de Polip ruimte voor een extra familieattractie. In Volendam keert het reuzenrad terug, samen met de Phantom en de Maximum. Kermisorganisator Bureau de Kermisgids noemt de afname van botsauto's een landelijke trend. Met het WK voetbal in volle gang roept de gemeente inwoners op om vlaggen en versieringen minimaal 4 meter boven de weg te hangen. Te laag hangende vlaggen kunnen hinder en gevaarlijke situaties veroorzaken voor hulpdiensten en grote voertuigen. Versieringen moeten stevig worden bevestigd om losrijden te voorkomen. De gemeente benadrukt dat rekening houden met groot verkeer de veiligheid in straten waarborgt. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
8: Dit is LOVE Radio met Graaien.

gezelligheid. Bijna weekend. Tijd voor het Graaiencafé. Elke dag bij jou. LOVE. Wat is de vrijdag vrolijk, hè?

0: weer even zin in, de dames en heren van Queen. Op de vrolijke vrijdagmiddag.
1: Lekker man.
0: En vrijdag, en vrolijk is hij. Goed je weer te zien, vriend.
1: Oh man, wat heb ik je gemist. Dit is echt, hoe kan dit nou?
0: Ja, dat was...
1: dat gevoel van gemist. Wat is dit nou? Ja, nee. Waarom voel ik je, waarom mis ik je zo enorm als je er niet bent? Is dat... Is dat gewoon liefde?
0: Liefde, vriendschap.
1: Jongen.
0: Nee, zeker.
1: Nou, ik ben super blij dat je er weer bent.
0: Wederzijds, ook aan deze kant. Lekker om weer even hier in de studio te zitten.
1: Oh. Je bent het weekend, ben je er nog wel of zit je weer over de evenaar heen?
0: Nee, ik blijf nu even in de lage landen. Oh. Dus ga je de komende vrijdag vervelen.
1: Oh, wat gezellig. Ja. Leuk.
0: Komt helemaal goed. Ja. Mochten er mensen geslaagd zijn thuis, ik zeg gefeliciteerd.
1: Ja.
0: Hoera. Ja. Dat is even leuk. Ik zag van alles voorbij komen op Facebook. Lekker feestje, joh, gisteravond.

0: Het is het favoriete nummer van Helene.
1: Ja.
0: Helene Hendricks.
1: Oh ja.
0: Ja, die zingt deze altijd. Vindt ze geweldig.
1: Dus gaat ook als de brandweer, hè?
0: Moet altijd aan Helene denken als ik dit nummertje hoor. Ja, ja schat. Ja. Echt een lieve schat.
1: Ja.
0: Goed.
1: Ik heb nieuwe ogen.
0: Ik zie het niet.
1: Ja, man.
0: Ik zie het niet.
1: Nee.
0: Nou ja, ik zie het wel, want je hebt geen bril op.
1: Anti-staren.
0: Hoeveel vingers? Ja.
1: Dat zijn er 3.
0: Ja.
1: En een duim.
0: Goed, man.
1: Ja, nee, echt afgelopen maandag. Echt snel even bij het Oogmedisch Centrum in Zaandam ben ik geland. En sneetje dingetjes, ze begeleidt het allemaal. Ze doet echt een soort sportverslag. Ze is een reportageverslag.
2: Pak nu de scalpel.
1: Mag u een sneetje van 2,5 millimeter en bla bla bla.
2: Voelt u iets? Nee, dan ga ik nu lekker doorsnijden. Want ik zie nu allemaal bloed voorbij komen, meneer Veenstra. Maar het gaat goed. Ik snij u nog een klein sneetje, meneer Veenstra. U voelt niet? Oh, ja. Ik ga nu dicht solderen. Of noemen ze dat? Ja, is dat het geluid dat je erbij hoort?
1: Het is een kwartiertje. Maar
0: mijn moeder zou zeggen, wat is dat nou, een kwartier uit je
1: kwartier is helemaal niks,
0: toch?
1: Nee. Als ik er nog eentje had, had ik er nog een oog gedaan.
0: Ja.
1: Maar ze zijn er alle twee gedaan.

0: Het is echt niet normaal gewoon. Ik heb 100 jaar loop ik al zonder zonnebril. Ik kan eigenlijk gewoon ontzettend goed tegen de zon.
1: Ja.
0: En nu, ik wou dat jaloezie voor mijn ogen had.
1: Er gaat een wereld voor
0: ja.
1: je open.
0: Ja,
1: echt. We zijn altijd beide een beetje met de ogen bezig. Ja. Ik ben vorige maand begonnen met lenzen. Afgelopen zaterdag klein feestje. Naar bed gegaan met lens in.
0: Oh.
1: Voor de mensen die geen lenzen dragen, dat moet je niet doen.
0: Nee. Dus volgende dag staat het een beetje.
1: Het is nu opgeklaard, maar de afgelopen 5 dagen was ik een soort Dracula met mijn ogen. Het was
0: bloeddoorlopen.
1: Ja, ja. Al mijn vrienden hebben in mijn ogen gekeken. Zit het erachter? Waar zijn die krengen? Ik kreeg ze er niet uit. Iedereen heeft in mijn ogen zitten poeren. Waarvoor dank nogmaals.
0: Ja.
1: Het is weer in orde.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: Goed zo. Dus ja. We zien elkaar behoorlijk scherp vandaag.
1: Het is niet normaal.
0: Kijken of we dat ook in de teksten en de muziekkeuze terug horen.
1: Nou, de nieuwe van Gerrie Jorik misschien.

0: vriend van de show, Geer, niet voor één keer. Nee, ik heb kaart gekocht. We gaan naar zijn laatste concert toe.
1: Oh!
0: Ja, dat gaan we doen. Ja. Leuk.
1: Leuk.
0: Hartstikke gezellig.
1: Ja, hè?
0: Dus bij deze weet je het alvast.
1: Oh, wat goed, man.
0: We gaan naar Tante Geer.
1: Top, zeker. Top.
0: Godzijdank, wat heb je nu weer uitgezocht? Serieus.
1: Ja, nee, maar ik vind ook... Soms dan heb je... Is het een potentiële top of is het eigenlijk een flop?
0: Flop.
1: In deze categorie valt dit eigenlijk wel. Het is ook wel benieuwd of je halverwege...
0: Happy hardcore.
1: Die krassen jingle.

0: Een liedje uit de oudheid, weer helemaal in een nieuw jasje gestoken door onze eigen Monique.
1: Voorafgegaan door...
0: Ja, die prachtige.
1: Ja, hè?
0: Oranje.
1: Ach, man. Houden we erin.
0: Leuk, man. Oranje muziek.
1: Ik weet al jaren dat jij daar geen fan van.
0: Ja, carnaval en oranje muziek. Vreselijk. Maar goed, dan hebben we toch... weet je, anders zeg je weer van... het moet allemaal jouw zin. Een beetje... geven en nemen in deze radioshow.
1: Zeker.
0: Hey, we gaan zo naar het regionale...
1: Ik ben blij dat je hem helemaal hebt laten uitdraaien ook, zeg maar.
0: Ja, op een gegeven moment ging niet meer. Sorry.
1: Hij kleurde helemaal.
0: Ja,
1: en weg.
0: Op met me.
1: En door.
0: Weet je wie ik mis? Onze nieuwslezer.
1: Ja.
0: Hoe heet hij ook weer? Onze eerste nieuwslezer. Ik ben blij met deze nieuwslezer. Hij kijkt me nu een beetje boos aan. Nee, hoe heet die eerste nieuwslezer?
1: Frank van der Klucht, toch?
0: Frank van der Klucht.
1: Ja.
0: Nee, ik mis Frank van der Klucht. Maar die is dus verhuisd naar Curaçao.
1: Nee.
0: Ja.
1: Ben je hem?
0: Wie hoorde ik op Dolfijn FM?
1: Nee.
0: Ja.
1: Serieus?
0: Onze Frank van der Klucht.
1: Dolfijn FM.
0: Op Dolfijn. Ja, ik snap hem wel. Want daar kijk je gewoon vanuit de... Wij kijken hier in de studio uit gewoon op...
1: Nou, op water.
0: Op water.
1: Op water.
0: Op een slootje. En hij kijkt uit op een prachtig strand.
1: Zoeken ze nog twee mensen?
0: Ja. Ik zat er aan te denken. Dolfijn FM, here we come.
2: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In juni staat op de Zuiderweg in Zuidoost-Beemster een snelheidsbord met teller. Als onderdeel van de campagne Snelheid in de vervoerregio Amsterdam. Het bord meet rijsnelheden en toont uitsluitend bestuurders die zich aan de maximumsnelheid houden. Hoe hoger de teller, hoe meer mensen de snelheid respecteren. Het tijdelijke bord is gericht op bewustwording en gedragsverandering in het verkeer. Emiel Karregat uit Edam-Volendam is unaniem benoemd tot voorzitter van de MRA-raadtafel. De benoeming vond plaats op 10 juni tijdens de eerste vergadering na de gemeenteraadsverkiezingen. Philippe van Ham uit Haarlemmermeer en Jack Schone uit Lelystad worden vicevoorzitter. De MRA-raadtafel adviseert het bestuur van de metropoolregio Amsterdam, een samenwerkingsverband van 30 gemeenten en 2 provincies. Gemeente Edam-Volendam ontwikkelt nieuw beleid voor het sociaal domein en vraagt inwoners en organisaties om inbreng via een online vragenlijst. Het sociaal domein omvat hulp bij zelfstandig wonen, ondersteuning voor jongeren en gezinnen en hulp bij werk en inkomen. De gemeente stelt 1 integraal plan op om problemen vroeg aan te pakken, zwaardere hulp te voorkomen en ondersteuning betaalbaar te houden. En tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Ook op je smart speaker is dit de LOV

0: Nog uit de tijd dat Vincent Veenstra ergens in een gat stond te draaien en ik in een bepaalde discotheek. En toen was deze plaat een dikke hit. The End People Moving On Up hier op de LOVJ.
1: Nou, vrijdagmiddag, vrienden. Wat ga je doen?
2: Dit weekend niks.
1: Niks?
2: Nee.
0: Sorry, heb ik hier te maken met Vincent Veenstra?
2: Ja. Nee, de roadshow is vorige week in vol ornaat uitgetrokken. En superleuk. Helemaal leuk. Maar dit weekend heb ik vrij.
0: Gewoon helemaal niks. Gewoon voetjes op de bank.
2: Ja, er
1: komt lekker familie komt te luisteren.
2: Ah, nee, het wordt er wel heel erg goed. Nou, maar we liggen natuurlijk alle twee nog een beetje in herstel. Maar van
0: de rug.
2: Van hernia operatie, dat moest nog steeds een beetje rustig aan doen. Gaat hartstikke goed overigens.
0: Mooi.
2: Maar ik wil het ook nog even rustig aan doen. Maandag gaan we weer op richting Hoogeveen.
0: Oh ja. Ja, qua werk. Ja, dat bedoel ik. Mensen denken, we gaan hier in Hoogeveen, maar volop aan het werk betekent dat mensen. Het is niet dat hij denkt, Hoogeveen gaat hij op het terrasje zitten. Nee, dan gaat hij toch het laptopje openklappen.
2: Genoeg niet facturabele uren gemaakt.
0: Oh. Je kijkt weer even naar je portemonneetje.
2: Het is ook een drijfveer.
0: Nee, dat is ook zo. Hé, de schoorsteen moet roken.
2: Zo.
0: De bank,
2: over drijven gesproken. De
0: bank,
2: kurk.
0: De bank die gaat gewoon straks schieten. Dus,
2: dat kan niet.
0: Het moet toch binnenkomen. Zeker weten.

0: Loco Loco, oftewel lekker lekker gek, deze Jeffrey Heesen. Ik vind het een leuke artiest, brengt leuke nummertjes uit. Gaat goed trouwens met het Nederlandstalige lied.
1: Ja, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, kan niet anders zeggen. Veel wordt er gedraaid.
0: Helemaal goed, ja. Zeker weten, zeker weten.
1: Hoe zit jij in je WK-kalender? Heb je dingen omcirkeld? Ga je slaaptekort opdoen of niet? Of wacht je even totdat ze verder zijn?
0: Ik ga zo en zo wachten tot ze verder zijn. Ik ga wel natuurlijk de oranje wedstrijden kijken. Ja. Aanstaande zondag tegen Japan. Ja. Heel erg benieuwd. Wordt een moeilijke, denk ik. Vrienden die hebben gisteren, lekker op tijd, hebben ze zo'n pool ding gestuurd. Weet je,
1: leuk.
0: Of je even 122 wedstrijden wil invullen. Iets zo getal. Waar. Ja. Ja, waar haal ik de tijd vandaan, mensen? Heel veel mensen flikkeren door de AI.
1: Ja.
0: Nou, vul even lekker in.
1: Ja.
0: Ik ben wel benieuwd naar degene die dat gedaan hebben. Hoeveelste plaatsen straks eindigen.
1: Zo. Ik ben ook benieuwd, ja. Ja, AI geeft een antwoord, dat weet je. Of onzin is, geeft antwoord.
0: Hij geeft zeker antwoord. Ja. Absoluut. Ja.
1: Ik doe wat dat betreft niks anders aan AI.
0: Jij geeft ook altijd antwoord.
1: Ik geef altijd antwoord. Ja. Echt onzin of niet, partij. Ja. Maar het gebeurt altijd wel met de beste bedoelingen. En dat is ook met AI. Met de beste bedoelingen krijg je gewoon...
0: Dat is waar.
1: Word je geadviseerd.
0: Het is een maandje geleden dat ik een beetje het graaikafé heb mogen doen.
1: Zeker.
0: Kijk eens naast je. Ik heb een klein blikje neergezet.
1: Oeh.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940. Of Nicodemus.nl.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De spits is goed op gang gekomen in Noord-Holland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Batuverdorp en het Rotterpolderplein een kwartier extra reistijd. Wat ook druk is, is de N203 Alkmaar richting Amsterdam voor Castricum een kwartier vertraging. En tenslotte een half uur oponthoud op dezelfde N203 voor de aansluiting met de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
10: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
11: Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: gewoon in Nederlands doen we haar gewoon Anne-Marie.
1: Anne-Marie.
0: Anne-Marie.
1: Anne-Marie. Anne-Marie in Amerika natuurlijk.
2: Wat was dat ook weer?
1: Ciao, adios.
2: Anne-Marie.
1: Anne-Marie. Even aan mijn moeder vragen. Bloem.
2: Oh ja!
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Zo.
2: Even zeker uit de oude
1: doos.
2: Oude doos. Kom ze even langs.
3: In het eerste uur deden we flop of top, hè?
1: Top of flop.
3: Ja, dat was met EK-nummers. Ik heb er nog één. Ja, terwijl je niet oplet, heb ik hem sneaky gewoon in de player geduwd.
1: Ik zie hem staan. Ik zie hem staan.
3: Ik dacht, nee, dit is een meer zekerheidje. Omdat je gewoon, je bent gewoon bevlekt door het grootste deel van de zangers en aanwezigen.
1: Ik hoor deze platen regelmatig op mijn werk. En dan moet ik ernaar luisteren zelfs. Dus het is vervelend dat ik hier nu, zeg maar, bij mijn hobby ook naar deze platen moet luisteren. Desalniettemin.
3: Ja, we gaan er gewoon even tegenaan.
1: Ik heb hem. Ik begin hem gezellig te vinden. Omdat ik het te vaak gehoord heb.
3: Ja.
1: Ken je dat?
3: Ja, dan blijft hij. Dan ineens ontdek je. Oh, dit is eigenlijk wel een leuke kant.
1: Ja, hij is best wel grappig. Ja.

0: leuk feitje. Het was de eerste band ter wereld die een concert opnam met een meersporenmachine.
1: Oh.
0: En dat deden ze in Nederland.
1: Oh.
0: De mannen van Toto.
1: Doe maar.
0: Ja, ja. En dat is, er is zelfs nog een dvd'tje van. Dat cetera, bla, bla, bla, bla, bla.
1: Achter of zo. Of, was het
0: nee,
1: dan,
0: Veronica.
1: Veronica.
0: Veronica.
1: Veronica.
0: Ja, via Veronica ging dat. Ja, dus de eerste band ter wereld. Die multitrack, zo noemen ze dat. Alle spoortjes los opnamen voor een concert. Ja, leuk, leuk feitje. De mannen van Toto, Rosanna. Hallo van je radio, het Graaicafeetje. We zijn benieuwd wat jij gaat doen dit weekend. Ik bedoel, stuur even een appie. Ik ben even benieuwd. Ik heb een werkweekend. Het is dodelijk saai.
1: Ja?
0: Echt twee lange dagen. Drie, moet ik ook zeggen. Drie lange dagen tot je denkt van, nou. Dus ik ga je denken als je lekker op het bankje zit met de voetjes omhoog.
1: Ja, ach man, daar heb ik zo zin in.
0: Kan ja, dat geloof ik.
1: Ik begin er nu al mee.
0: Ja, maar dan doe ik even deze klanken erbij. Even richting Spanje, waar de temperatuur in ieder geval 10 graden warmer is dan aan deze kant. Maar vanaf volgend weekend wordt het beter.

0: Bas Klakker van Julio. Het is ja, iets voor 4:30. We zijn lekker op tijd. Gebeurt niet vaak in het Graakcafé. Tijd voor het lokale en regionale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Uit een enquête van gemeente Waterland en Landsmeer, provincie Noord-Holland en vervoerregio Amsterdam, blijkt dat de pont tussen Ilpendam en Landsmeer meer is dan een oversteekpunt. Gebruikers waarderen de directe verbinding, het uitzicht en de sociale ontmoetingen. Tegelijkertijd ervaren sommige beperkingen door vaartijden en storingen. De resultaten worden meegenomen in onderzoek naar een mogelijke fiets- en voetgangersbrug ter vervanging. Tot en met 21 juni is de Koemarkt in Purmerend het middelpunt van Zomers Purmerend. Bezoekers kunnen genieten van muziek, beachpadel en beachvolleybal. Zaterdag 13 juni wordt op de Kaasmarkt en in de Breedstraat en Dubbele Buurt een Zomerse Markt georganiseerd. Meer informatie is te vinden op zomerspurmerend.nl. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven, in plaats van per provincie. En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits in volle gang. De meeste vertraging op de volgende wegen daar. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor Haarlem-Zuid 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook een kwartier vertraging op de N203 Alkmaar richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A9. En tenslotte valt op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk. Voor Krommenie 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hey, Zakaria, we'll see you later.
1: Luister, ik zit gewoon...

0: Dus moet je nu een vers van de pers. De man heet Snelle. En hij bezong Emily. Moest zo lachen. Ik luisterde twee weken terug. Of vorige week in Curaçao naar nou ja, show op de woensdag.
1: Ja.
0: Het ging over namen. De namen van je ex, ja. Daar moest ik zo hard op lachen. Maar jij hebt allemaal, al jouw vrouwen, vriendinnen, hebben allemaal dezelfde letter in de voornaam.
1: Ja, de M.
0: De M.
1: Ook de huidige.
0: Ja.
1: En de toekomstige ook.
0: Erg grappig.
1: Ja, ja, ja, ik kon er erg hard lachen. Op een of andere manier gebeurde dat. En daar kon ik weinig aan doen. Dat gebeurde onbewust bewust. Toch maar in één keer.
0: Volgens mij dat Marco wie het opviel. Ja. Zeg. Weer eentje met de M. Grappig.
1: Dat was het. Gebeurt er nog wat leuks op het dorp, meneer Veerman?
0: Nou, het is tegenwoordig moet je ontzettend uitkijken met het vlaggetjes ophangen. Want het is natuurlijk de oranje koorts. Ja. En de gemeente heeft zeg maar een soort van leidraad aangegeven van gezellig als je het ophangt.
1: Maar iets hoger alsjeblieft.
0: Ja, en maak het stevig vast.
1: Oh.
0: Want af en toe rijdt er een vuilniswagen voorbij daar. Ligt nog 20 meter slinger achteraan omdat het te laag is gedaan. Ja, dat soort dingen. Mocht je het even na willen lezen, het is allemaal te vinden op onze website. Ja. Het is niet als betuttelend bedoeld, maar even de veiligheid tussen je. Die begrijp ik helemaal.
1: 4 meter boven de weg.
0: 4 meter?
1: 4 meter. Minimaal.
0: Best hoog.
1: 4 meter. En ja. Ik moet zeggen, het is wel sfeerverhogend.
0: Nee,
1: je komt
0: zeker
1: er een beetje in, want ik kwam het dorp binnenrijden. Toen dacht ik, oh, maar hier is het gezellig. Maar, en daar was het ook gezellig.
0: En hoe is het in Rijp dan? Oh.
1: Nee? Ja, wel, die zijn er wel, maar niet bij ons in het straatje. Dat weet ik nu wel, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus en in alle eerlijkheid, dat moet ik zelf een beetje in bescherming. Mijn actieradius in het dorp was de afgelopen dagen wel wat beperkt.
0: Ja, dat klopt voor jou.
1: Wie weet, volgende week kan ik gewoon melden. Nou, met een hol oranje, hoor.
0: Ja, lekker oranje. Oranje dorp. Maar ik zou zeggen, je hebt toch geen reet te doen het hele weekend. Ik zeg, trappetje op met je vlijmscherpe ogen en ophangen die rommel.

0: Heel veel mensen kennen het nummer niet meer. Het grappige is dat ze pas, x jaren na deze single pas bekend werden.
1: Oh.
0: En weet je welke plaat?
1: Nee, je gaat het niet stellen.
0: Sex on the Beach.
1: Nee.
0: Dat waren dezezelfde mensen. Gewoon uit de Lage Landen, genaamd Teaspoon, No Time to Waste.
1: Ja.
0: Ik reed gisteravond best
1: van
0: het. Ja, dat was een mega knaller. Ik reed gisteravond best wel moe naar huis.
1: Ja.
0: En ik kom ergens op Spotify een lijstje tegen. Nou, uit deze tijd, zeg maar.
1: Oh, dus je bent helemaal in weer.
0: Back to Memory Lane.
1: Ja.
0: Ik denk, wat even leuk om die weer even als vreemde eend in de bijt even te draaien. In het graaikafeetje.
1: Nee, ik zou je zeggen, ik was vorige week ging de roadshow met piepende banden weer door het dorp heen. Van tevoren het voorgesprek, ik was benaderd. Vince, ja, we hebben een bruiloft. Nou, hartstikke goed, weet je wel. Nou, ik vind het allemaal prima allemaal. Ik zit in de categorie, dat is 25 jaar. Oké, ik wil een bruiloftje draaien. Helemaal goed. Allemaal. Doe de deur open. Ik kennis maken, doe de deur open.
0: Ja.
1: Dertigers.
0: Hey,
1: die zijn vroeg. Als ze nu al 12,5 jaar vieren, dan zijn ze vroeg. Nee, het is ons echt onze...
0: Oh, bruiloft.
1: Oh, dus ik moet op de bruiloft. Bruiloft. Draaien. Oké, dat is voor mij is dat een Super Bowl. Dan moet het gewoon... Dat moet gewoon goed zijn. Dat is,
0: mooi, die Super Bowl.
1: Moet in, die moet in de daar en die moet gewoon daar liggen. Nee, gewoon,
0: tuurlijk,
1: weet je wel?
0: Tuurlijk.
1: Dat moet gewoon best ever zijn. Vriendinnen en vrienden deden die avond zo goed hun best. Er waren een paar dingen vielen op hun plek. A, locatie was leuk. Mensen waren ontzettend leuk. Zij hadden een playlistje ingeleverd. En dat bleek spot on te zijn. Die was lekker breed.
0: Dat
1: maar
0: is gewoon
1: die ging echt gewoon. Alle vrienden gingen die ook echt af. En ze bleven dansen. Het was zo gezellig. Die vrienden zetten zo de schouders onder die dag. Nou, daar werd gewoon warm van.
0: Dus een makkie voor de DJ.
1: Nou, het was wel even werken. Maar het was wel, jeetje, was ik blij voor ze.

0: Ja, ik denk dat ik 14, 15 was toen ik deze plaat al opzette. Ja. Op een avondjes. Gezellig.
1: Ja, hè?
0: Ja, leuk.
1: Onschuldig.
0: Ja, toen nog wel. Ja. Leuk om die weer even terug te horen.
1: Nu zeggen we het al wel, maar ja. We zijn dat niet meer.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet, zeker niet, zeker niet. Afgelopen weekend zat ik in Porto, Portugal. Wat een vriendenweekendje. Er zijn maten die ik al kende vanaf mijn 15e. Heel erg gezellig gehad. Ja, echt waanzinnig. En wat is zeg maar, iedere keer hoorde je plop. Plop. Dus ik zie deze plaat erin staan. Ja, ploppende plop. Ja.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl. Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirri.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim 1 jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: LOVE Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste paar korte files in Noord-Holland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Haarlem-Zuid een kleine 10 minuten oponthoud. De N203 Alkmaar-Amsterdam voor Castricum een kwartier vertraging. En tenslotte de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk voor Krommenie een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
0: De hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
14: LOVE,
0: dit is LOVE Radio met Graaien.

0: bijna niet gek.
1: Puur om het feit dat ik gewoon een beetje bij je wil blijven, heb ik de documentaire gekeken over Lil Kleine.
2: En?
1: Ja, het, laat ik ja. zo zeggen.
2: Enige sympathie?
1: Nee, nul.
2: Wat?
1: Maar wel bijzonder. Bijzonder hoe mensen kunnen zijn en.
2: Ja.
1: En tot hij weer. Hij flikt het wel weer.
2: Ja,
1: concert,
2: zeker.
1: Concert uitverkocht en gewoon een dikke hit. Met het andere goudhaantje natuurlijk. Zou me wel welten. Maak me nou niet gek. Gaan we wel doen. Nog het laatste uurtje.
2: Het laatste uurtje.
1: Gek maken voordat Evelien van Stralen ons wegkikt. Ja. Ja, daarom ja. dus. En zoals je gewend bent, veel nieuws in dit uur, veel nieuwsblokken.
2: Thank God. Klaas is er altijd heel blij mee.
1: Klaas is er zeker blij mee.
2: Altijd.
1: Wij ook?
2: Ja, zeker.
1: Ik wil niet één nieuwsblokje.
2: Nee. Ik haal even twee sterretjes nog de man. En dan komt het uur prima door.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de kermissen van zowel Edam als Volendam verdwijnen dit jaar de botsauto's door nieuwe indeling van de kermisterreinen. Op het Edamse Damplein maakt de verplaatsing van de Polip ruimte voor een extra familieattractie. In Volendam keert het reuzenrad terug samen met de Phantom en de Maximum. Kermisorganisator Bureau de Kermisgids noemt de afname van botsauto's een landelijke trend. Met het WK voetbal in volle gang roept de gemeente inwoners op om vlaggen en versieringen minimaal 4 meter boven de weg te hangen. Te laag hangende vlaggen kunnen hinder en gevaarlijke situaties veroorzaken voor hulpdiensten en grote voertuigen. Versieringen moeten stevig worden bevestigd om losrijden te voorkomen. De gemeente benadrukt dat rekening houden met groot verkeer de veiligheid in straten waarborgt. In juni staat op de Zuiderweg in Zuidoost-Beemster een snelheidsbord met teller als onderdeel van de campagne Snelheid in de vervoerregio Amsterdam. Het bord meet rijsnelheden en toont uitsluitend bestuurders die zich aan de maximumsnelheid houden. Hoe hoger de teller, hoe meer mensen de snelheid respecteren. Het tijdelijke bord is gericht op bewustwording en gedragsverandering in het verkeer. En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dus we zaten op Curaçao. We hadden minister Gené mee. Dus de karaoke koning natuurlijk van de Lage Landen. Maar we werden uitgenodigd bij iemand thuis.
1: Ja.
0: En daar gingen mijn collega's dit nummer zingen. Ik denk, oh ja, leuk. En iedereen uit volle borsten mee brullen. Ik denk, oh, die is weer eens even leuk. En ik weet zeker dat je aan de andere kant van de radio, je neurde je mee, je zong er mee.
1: Ja, ja.
0: Hij blijft gewoon gezellig. Onze eigen Nicky Simon, de soldaat. Dus, we hebben een soldaat gemaakt. Het blikje dus. Ik wil je straks even meenemen in het weersoverzicht. Want vrienden, het gaat echt beter komen. Ze hebben bij

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 19:45, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Emiel Karregat uit Edam-Volendam is unaniem benoemd tot voorzitter van de MRA-raadtafel. De benoeming vond plaats op 10 juni tijdens de eerste vergadering na de gemeenteraadsverkiezingen. Philippe van Ham uit Haarlemmermeer en Jack Schone uit Lelystad worden vicevoorzitter. De MRA-raadtafel adviseert het bestuur van de metropoolregio Amsterdam, een samenwerkingsverband van 30 gemeenten en 2 provincies. Gemeente Edam-Volendam ontwikkelt nieuw beleid voor het sociaal domein en vraagt inwoners en organisaties om inbreng via een online vragenlijst. Het sociaal domein omvat hulp bij zelfstandig wonen, ondersteuning voor jongeren en gezinnen en hulp bij werk en inkomen. De gemeente stelt 1 integraal plan op om problemen vroeg aan te pakken, zwaardere hulp te voorkomen en ondersteuning betaalbaar te houden. Uit een enquête van gemeente Waterland en Landsmeer, provincie Noord-Holland en vervoerregio Amsterdam blijkt dat de pont tussen Ilpendam en Landsmeer meer is dan een oversteekpunt. Gebruikers waarderen de directe verbinding, het uitzicht en de sociale ontmoetingen. Tegelijkertijd ervaren sommige beperkingen door vaartijden en storingen. De resultaten worden meegenomen in onderzoek naar een mogelijke fiets- en voetgangersbrug ter vervanging. En tot zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de N205, nu Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem een kleine 10 minuten oponthoud. De N246, Westgrafdijk richting Beverwijk. Voor Krommenie nog een kwartier vertraging. En tenslotte de N512 Alkmaar richting Bakkum. Voor Egmond aan Den Hoef 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: eerste cd die ik kocht.
1: De eerste.
0: Ja, de eerste. De blauwe hoes met daarop deze dame Whitney Houston. Wanna Dance With Somebody. Die beuker uit de jaren 80.
1: Zo
0: jammer dat deze dame er niet is. Niet meer is.
1: Helaas is het niet. Wat er ook niet is, is de agenda van de Jozef. Die begint pas weer na de zomer.
0: Ja, met kermis.
1: Ja, dan dus 4 september. Dat is de eerstvolgende entree. Ik hou het in de gaten, want misschien dat Joop er ondertussen wel het andere, een en ander te doen is daar. Maar het staat in ieder geval niet op de website.
0: En als we naar de PX, hebben we daar PX, nog ja, leuke
1: zeker, vanavond
0: dingen.
1: Kunnen we dansen.
0: Vanavond?
1: Vanavond kunnen we dansen. Oh. Salsa Libre is er vanavond.
0: Oh, goed.
1: Marion en ik zitten op salsa, tenminste.
0: Oh, ja.
1: We zitten er meer niet dan wel. Zeker met rug en ogen en dat soort grappen allemaal. Maar goed, het komt allemaal goed, lieve schatjes die toevallig luisteren. En vanavond gewoon lekker even uit het bolletje gaan in de PX.
0: Leuk hè, ouder worden. De ene de rug, de andere zijn ogen.
1: Ja, nou, maar het mooie is, tegenwoordig zijn de reserveonderdelen gewoon die zijn vrij goedkoop.
0: Ja, dat klopt.
1: Echt,
0: dat klopt.
1: www.doenummer1.nl.
0: Ja, dan kan je zondag kan je naar het dans- en toneelshow kan je gaan. Van de dans- en fitnessgroep van Leeflang Koning.
1: Even kijken hoe laat het begint.
0: Heel erg leuk. Ze hebben 2 shows. Eentje om 22:30 en eentje 1:00. Tickets zijn gewoon te koop aan de deur. Heel erg leuk. Aanstaande zondag dus, mocht je vrij zijn. En als je nog even terug in de agenda kan. Je hebt namelijk
1: ik klik er een beetje terug.
0: Ja, precies. Maar binnenkort heb je... Nee, niet. Die gaat vanuit Dans van Vroeger.
1: Oh, jij zit eraan.
0: Ja, sorry. Deze. De Volnammer Pubquiz XXL. Dat is zaterdag 27 juni. Daar ga ik zelf heen. Ik vind dit namelijk echt superleuk. De deuren gaan open om 8:30. 8:30 gaat het beginnen. En wat kan je verwachten? Nou, het is zeg maar... Ja, een soort Volendammer pubquiz, maar met over Volendammer muziek, over Volendammer cultuurdingetjes. Heel erg leuk. Een aantal specialisten zijn uitgenodigd.
1: Die
0: hebben
1: leuk.
0: Van hun eigen specialiteit hebben ze daar iets in de saus gedaan.
1: Ja.
0: Dat komt er straks uitrollen.
1: Ja.
0: Dus schrijf deze agenda in de PX zaterdag 27 juni. Nou, dan hebben wij ons dingetje weer gedaan. Toch?
1: Ja,
0: ik zeg... De seriaat is blij.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tot en met 21 juni is de Koemarkt in Purmerend het middelpunt van Zomers Purmerend. Bezoekers kunnen genieten van muziek, beachpadel en beachvolleybal. Zaterdag 13 juni wordt op de Kaasmarkt en in de Breedstraat en Dubbele Buurt een zomerse markt georganiseerd. Meer informatie is te vinden op zomerspurmerend.nl. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven, in plaats van per provincie. En tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Ze brengen het weekend dichterbij. Dit is het Graaiencafé, de Studio Edition met Johan Veer.

0: schijnt een vroeger ontzettend last te hebben gehad van losse handjes.
1: Oh.
0: Met nadruk op vroeger, want hij is niet meer deze Rick James, een super freak. Natuurlijk daarna nog in een nieuw jasje gestoken door MC Hammer. Kent Toastjes.
1: Ja.
0: Ook leuk. Genoeg geld verdient deze super freak. Het zit erop.
1: Zij zit er alweer klaar voor.
0: Absoluut. En ziet ze er weer prachtig uit vandaag. Ik heb het over de enige echte Evelien van Stralen. Zo dadelijk tussen 6 en 8 op deze radiozender.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Met Blanco en Boney M duiken wij het weekend in. We zijn er weer hoor. Het is 6 uur geweest, 12 juni 2026. De vrijdagavond is van jou. En leuk dat je luistert, want wij hebben hier alleen maar vrolijke muziek op vrijdag bij de LOVE. Speciaal voor jou, nu eentje van Dotan. Dit is Louder. Oh, oh, oh, oh.

De nieuwe generatie muzikant is opgestaan door Benson Boone en Mystical Magical. En ook in Nederland heel veel nieuw talent. En ook in de Nederlandstalige hoek. Robert van Hemert, die heeft het toch echt wel gemaakt. De ene hit na de andere hit schudt hij uit zijn mouw. En nu heeft hij weer zo'n heerlijk plaatje gemaakt. Met de titel Zandloopster. Dit is Robert van Hemert.

Eternal en B.B. Winans en I Wanna Be The Only One. Ik ga even een beetje naar nostalgie uit mijn periode dat ik uitging. Dat ik naar de kroeg, de club, dat ik daar stond te dansen. Dat was zo rond 2010, toch echt wel. Toen waren mijn hoogtijdagen. Kon ik nog tot 's nachts uit. Nu gaat dat echt niet meer lukken. Dan heb ik een enorme kater de volgende dag. Maar deze, hier kon ik altijd lekker op dansen. En als jij een beetje in dezelfde periode bent uitgeweest, heb je hem ook heel vaak voorbij zien komen. Het was een beetje het moment, 2010, 2012, dat de hip-hop R&B niet meer voor dat kleine clubje was, maar dat werd commercieel. Dat werd naar het grote publiek gebracht met onder andere de Party Squad. En hier werkten ze samen met Gers, Pardoel, Atje, Jay en producer Reverse in het nummer Ik Ga Hard. Atje.

Lokale muziek van Company 23, Million Fables End. Ja, met ben ik blij dat wij niet zoveel censuur hebben op de radio en op tv. Wij kunnen het gewoon nog zeggen, fuck you. Dus dan kan ik deze plaat ook gewoon correct aankondigen. Niets is gecensureerd. Lily Allen hoor je nu met fuck you.

Je hoorde Felix Sean en Ray Dalton, Call It Love. En we gaan even terug naar 1985. De zomer wel te verstaan van 1985. Tom Petty en zijn Heartbreakers staan dan in de legendarische Wiltern Theater in Los Angeles. Ze hadden al hits op hun naam staan, maar dit fragment wat ik voor je heb is niet een grote hit van ze. Maar in het nummer hoor je heel goed hoe goed deze band live werkelijk was. Het nummer komt van het album Southern Accents en het heet It Ain't Nothing

Texas was dat met Black Eyed Boy. Ja, en er zijn al namen bekend al een tijdje hoor. Van de beste zangers die na de zomer wordt het uitgezonden. Die meedoen aan dit seizoen van de beste zangers. Het wordt op NPO 1 uitgezonden, maar dus pas in september. Dus we moeten er nog heel lang op wachten. Wie er onder andere meedoet is Busy. Django McCroy staat erbij. Clouseau, Zoe Levi. En hij staat ook op het lijstje. Hij doet mee dus met de beste zangers. Dit jaar, Yves Berendsen. Dit is Lust.

Ja, dat zijn we niet meer gewend, hè, met al die korte popliedjes van 2 minuten. Dit is gewoon een dikke 5 minuten. Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Straks hoor je op deze zender de headlines van het nieuws van 7 uur. Maar eerst nog Sweet About Me, Gabrielle.

0: heel fijn weekend. Love!
1: Elke dag LOVE.
0: In je weekend luister je naar de LOVE. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
6: Mariet Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim 1000 miljard dollar. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150... 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
7: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
6: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
8: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
6: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
10: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's, tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Lunch Marnie Lewis op je radio met Bills en daarvoor Elton John en Don't Go Breaking My Heart. Het is 12 juni vandaag en een kleine tijd geleden, een poos geleden, toen stond ik bij het concert van Harry Styles. Ik was in totale extase. Ik vond het fantastisch. Ik heb er echt zo erg van genoten dat ik het nog dagen later even terugdacht aan het gigantische podium waarover je aan het dansen was. En ook het voorprogramma. Die wil ik zeker niet afvlakken, want Robin stond daar. Zij is een zangeres die al een tijdje meedraait. En ik wist wel dat ze al wat ouder was, maar ik heb even gekeken. Toevallig is ze vandaag jarig. Wordt ze 47 jaar, maar hoe zij eruit zag, hoe zij ook het podium gebruikte, was echt fantastisch. Ze zag er zo goed uit, had een enorm goede energie. De stem was loopzuiver, dus daarom dacht ik, laten we een plaatje van Robin draaien. Hier op haar verjaardag. Congrats, Robin! This is Dancing on My Own.

Het lijkt alsof Alex Warren echt in zijn lucky streak zit. Want hij scoort hit na hit, staat al wekenlang op nummer 1 met Fever Dream. En volgens mij heeft hij toch echt de volgende ook weer te pakken, hoor. Het klinkt heerlijk zomers. Het is nieuwe muziek van Alex Warren.

Next Paulin en Grosso op jouw vrijdagavond. More than you know. Morgen dan is het tijd voor Kaaspop in Edam. Een ontzettend leuk festival waar je echt bij moet zijn. En er staan weer heel veel acts. Er is ook heel veel te doen voor de kinderen. Er is namelijk een speciaal kinderprogramma. En je kunt op de Beestenmarkt en Kaasmarkt dus luisteren naar heel veel verschillende beentjes. Bijvoorbeeld Kathmandu komt, Madame Jeanette staat er, Class Magic, Blaaskaak, die staan allemaal op de Beestenmarkt. En op de Kaasmarkt, dat is toch wel echt de main stage van Kaaspop. Daar staat Alaska, Joshua Peter komt met zijn band, Jackie and the Facts. Dat is echt een hele stoere zangeres die echt waanzinnig kan zingen. En 's avonds om 9 uur staat daar ook Kieke. En die heb ik wel eens eerder gedraaid hier op deze zender. Want ik ben wel een klein beetje, nou zeg maar, gewoon groot fan van deze man. Het is aanstormend talent en hij combineert. Ja, het is geen Rolf Sanchez, wil ik hem absoluut niet mee vergelijken. Hij is gewoon lekker zichzelf. Kieke. En hier hoor je hem met Soy Joe. Dus morgenavond om 9 uur op de Kaaspop. Daar is hij ook gevonden.

Charlotte Nielsen en Take Me To Your Heaven. Ja, in Amerika bestaat hij al, de Songwriters Wall of Fame. Nu komt hij ook in Nederland. Hij komt in beeld en geluid in Hilversum. 14 september, dan wordt dat allemaal onthuld. En het wordt een soort jaarlijks event wie er dan op die Songwriters Wall of Fame mag komen te hangen. Er zijn wel wat criteria voor. Je moet minimaal 20 jaar actief zijn en meerdere hits op je naam hebben staan. Dan blijven er best wel veel Nederlandse artiesten over, denk ik, die toch wel een kansje maken om daar opgehangen te worden. In Amerika zijn het onder andere Bob Dylan die daar hangen, Stevie Wonder, Jay-Z, Taylor Swift, die zijn allemaal opgenomen op die Songwriters Wall of Fame. Ja, wie dat dus gaan worden in Nederland is nog niet bekend. In juli wordt dat feestelijk bekendgemaakt. Je kunt er zelf niet op stemmen, want er is gewoon een bestuur die dat gaat bepalen. En in dat bestuur zit onder andere Erik van Tijnen. Die heeft veel verstand van muziek. Florence van Duivendijk, Tony Berg zit erin, André de Graaf. Nou, het zijn allemaal muziekkenners die dat vast goed gaan beoordelen en bepalen. En ik hoop toch wel dat er misschien ooit een Volendamse naam op die muur komt te hangen. Het zou echt wel goed mogelijk zijn. Misschien zij wel. Nick en Simon, alles over...

escaleert bij Even Serieus Fiesta Escalada. En dan een Amerikaanse alternatieve grunge rockband las ik online. Ik dacht, nou, dat is toch wel wat heftig voor mij. Daar hoef ik niet vooraan te staan bij de stage. Ze staan in Paradiso. Aankomende dinsdag, 16 juni is het dan. De band heet Dogstar en ze bestaan al een tijdje. Maar ik ging het luisteren en het is eigenlijk hele toegankelijke poprock. Zo mag ik het eigenlijk denk ik wel noemen. Maar er zit wel echt een leuk randje aan deze band. Het is namelijk gitarist en zanger Brad Dornbrose, drummer Rob Milhouse, maar niemand minder dan gevierd acteur en muzikant Keanu Reeves, die speelt de bas in deze band. En het zijn drie wat, mag ik zeggen, wat oudere mannen. De band is opgericht in 1994. En 20 jaar na hun laatste album hebben ze weer een nieuw album uitgebracht met de titel Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. En door dat album gaan ze dus nu toeren. Het is een hechte vriendschap tussen de drie mannen, maar ook gewoon steengoede muziek. Dogstar is de naam van de band en dus dinsdag in de Paradiso. Dit is Everything Turns

Volop blijheid bij de Beatles. Ain't she sweet? En ook blijheid bij mij. Ik ga jou een heel fijn weekend wensen. En volgende week vrijdag ben ik er gewoon weer tussen 6 en 8 uur. Eerst nog Madonna en Vogue. En daarna het nieuws van 8 uur hier op de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
5: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
4: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
6: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
4: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de 2e keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
9: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30-50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
10: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
11: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
13: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Weet je moet je tang.
1: Ja, man. Ja, fucking wow. Echt weer wakker.
2: Ja, man.
1: Ja, man.
2: Ja, ja, ja, ja.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog drie kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
2: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
4: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
2: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1.000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
6: Ik vind dit een gestructureerd proces, wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
5: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
8: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de kermissen van zowel Edam als Volendam verdwijnen dit jaar de botsauto's door nieuwe indeling van de kermisterreinen. Op het Edamse Damplein maakt de verplaatsing van de Polip ruimte voor een extra familieattractie. In Volendam keert het reuzenrad terug samen met de Phantom en de Maximum. Kermisorganisator Bureau de Kermisgids noemt de afname van botsauto's een landelijke trend. Met het WK voetbal in volle gang roept de gemeente inwoners op om vlaggen en versieringen minimaal 4 meter boven de weg te hangen. Te laag hangende vlaggen kunnen hinder en gevaarlijke situaties veroorzaken voor hulpdiensten en grote voertuigen. Versieringen moeten stevig worden bevestigd om losrijden te voorkomen. De gemeente benadrukt dat rekening houden met groot verkeer de veiligheid in straten waarborgt. In juni staat op de Zuiderweg in Zuidoost-Beemster een snelheidsbord met teller als onderdeel van de campagne Snelheid in de vervoerregio Amsterdam. Het bord meet rijsnelheden en toont uitsluitend bestuurders die zich aan de maximumsnelheid houden. Hoe hoger de teller, hoe meer mensen de snelheid respecteren. Het tijdelijke bord is gericht op bewustwording en gedragsverandering in het verkeer. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Daardoor kan het hoger beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan maart 2028 worden behandeld. In een deel van de Randstad rijden geen treinen. Dat komt door een brandmelding bij Woerden in een transformatorstation. De problemen duren zeker tot vanavond 19:45, zegt ProRail. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Emiel Karregat uit Edam-Volendam is unaniem benoemd tot voorzitter van de MRA-raadtafel. De benoeming vond plaats op 10 juni tijdens de eerste vergadering na de gemeenteraadsverkiezingen. Philippe van Ham uit Haarlemmermeer en Jack Schone uit Lelystad worden vicevoorzitter. De MRA-raadtafel adviseert het bestuur van de metropoolregio Amsterdam, een samenwerkingsverband van 30 gemeenten en 2 provincies. Gemeente Edam-Volendam ontwikkelt nieuw beleid voor het sociaal domein en vraagt inwoners en organisaties om inbreng via een online vragenlijst. Het sociaal domein omvat hulp bij zelfstandig wonen, ondersteuning voor jongeren en gezinnen en hulp bij werk en inkomen. De gemeente stelt 1 integraal plan op om problemen vroeg aan te pakken, zwaardere hulp te voorkomen en ondersteuning betaalbaar te houden. Uit een enquête van gemeente Waterland en Landsmeer, provincie Noord-Holland en vervoerregio Amsterdam blijkt dat de pont tussen Ilpendam en Landsmeer meer is dan een oversteekpunt. Gebruikers waarderen de directe verbinding, het uitzicht en de sociale ontmoetingen. Tegelijkertijd ervaren sommige beperkingen door vaartijden en storingen. De resultaten worden meegenomen in onderzoek naar een mogelijke fiets- en voetgangersbrug ter vervanging. Zover het nieuws uit Edam-Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Tot en met 21 juni is de Koemarkt in Purmerend het middelpunt van Zomers Purmerend. Bezoekers kunnen genieten van muziek, beachpadel en beachvolleybal. Zaterdag 13 juni wordt op de Kaasmarkt en in de Breedstraat en Dubbele Buurt een zomerse markt georganiseerd. Meer informatie is te vinden op zomerspurmerend.nl. Het KNMI stapt af van weerwaarschuwingen per provincie en introduceert een systeem met lokale meldingen. Vanaf eind juni ontvangen mensen in een getroffen gebied een kwartier van tevoren een waarschuwing via de KNMI-app, vergelijkbaar met NL Alert. Alleen bewoners in het risicogebied krijgen het bericht. Een nieuwe wet maakt het mogelijk ook plaatselijk waarschuwingen uit te geven, in plaats van per provincie.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer, bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus Ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
11: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.